Van bij de jongen symfonie. Dat het er jets kennen jullie. Wegste wacht uit, weet hoe het zich je veer. Van heugen jubileum.